0: dure s'approche.
1: Majesté, dames en heren, mesdames et messieurs, vooraleer we overgaan tot de aankondiging van de finalisten, zou ik graag in naam van het hele team van het concours onze dank willen uitspreken voor enkele artiesten die bijzonder belangrijk zijn voor het verloop van het concours. We would like to express our gratitude and congratulate all the pianists who did a wonderful job in the last 2 weeks. Thanks to their art and musicality, we could enjoy so many great recitals. So I don't know where all the pianists are, but please give them a warm applause.

Dames en heren, dank voor uw aanwezigheid, ook aan u thuis, voor het scherm en voor de radio. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour la finale au Palais des Beaux-Arts du 25 mai au 30 mai prochain. We wish you a good night, goede nacht, bonne nuit.